0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lake, F Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
2: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

levend op de schans. Kabel, telegram uit Londen, met een groet vandaag verzonden. Difficult to get away, out of London's prison Holloway.

Hallo Toon, kom spoedig los. Huis van bewaring in Den Bosch. Na jaren werken nu uw loon. Geniet ervan, Brabantse Toon. Ben verhinderd voor de reis door politie in Parijs. Nu een groet uit de Santé. Votre cher ami, René. Beste Toon, hou je gemak. Uit naam van allen op het vlak. Toevende in Breda's koepel. Onze jaartjes draaien soepel. Telegram van Duitse Piet.

Ook een groet van Rode Koos. Zit nu al een hele poos. Vlakbij je in Scheveningen. Mijn drie jaartjes uit te zingen. In uw vak wel zeer capabel. Doch voor mij niet reclassabel.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224. Meer voor mannen.
1: Hij lag voorover in het hete zand, met een zware colt nog in zijn hand. Van achteren geraakt, ik dacht die is dood, want zijn hemd had een gat en daarom was het rood. Er was nog hoop en ik nam een mes en redde op mijn manier het leven van Ringo. Ik bleef bij hem, het gevaar was voorbij. De dagen verstreken, ik bleef aan zijn zij. Van vroeg tot laat hield hij zijn wapen vast. Geen mens was hem nu meer tot last. Hij

0: Op een dag gingen we onze weg. Hij naar oost en ik naar west. Ik hield de wet, hij het terreur. Niet al te best, met lood en dood. Overal kende men de naam van Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: De dag zou komen dat men zag wie van ons twee de beste was. Men vertelde spoedig op mijn pad dat hij was aangehouden in de stad. Ik voelde aan waar hij zou zijn, ging ergens binnen voor

Wapens was ik niet snel genoeg. Ik had hem snel in mijn rechterhand. Toen voelde ik een felle brand. Ik stond te tollen in het rond. Mijn wapen vloog over de grond. Geluiden zuigden in mijn oor. Ik keek recht in de loop van een Colt 44 van...

en zei, we zijn Kiet, ik groet je weer. Ik dacht, in hem zit nog een grijntje goed, in Ringo. Was tevreden met zijn daad en liep naar buiten in de straat. Tientallen revolvers schoten lood en even later was hij dood. De stad schreeuwde, alleen gebrul, nergens een traan, geen traan voor Ringo. Het verhaal ging door het hele land. Dat ik sneller was dan zijn hand. Het kwam door de jaren, zeiden zij. Zijn snelle hand is nu voorbij. En niemand die verklaren kan hoe de sheriffster op de grafsteen kwam van

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Wolkenvelden trekken over het land, maar er komen ook steeds meer opklaringen. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 13 graden en de zuidwestenwind neemt verder af. De dag begint nog met vrij veel bewolking, maar vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog en de temperatuur loopt flink op, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. En er staat weinig wind. En ook de dagen daarna mogen we rekenen op zomerse temperaturen. Vrijdag wordt het op veel plaatsen 25 graden of warmer en in het weekend blijft het zonnig, droog en warm. Zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En ook daarna lijkt het warme en droge weer voorlopig aan te houden. En tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaf twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Amerikaanse president Trump en Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden. Bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Eerst half tot zwaar bewolkt en droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Vanavond blijft het op veel plaatsen lang zonnig, behalve in het noorden. Morgen belooft het volop zomers te worden. De wind is gedraaid naar het zuidoosten en hierdoor wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. De temperaturen komen dan uit rond de 25 graden. In Brabant en Limburg zelfs ruim 27 graden. En ook zaterdag is het droog en zonnig en stijgen de temperaturen tot op sommige plaatsen 29 graden. En ook de dagen daarna blijft het droog, zonnig en opvallend warm voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: in het lanterenlicht. Doe ik het nou wel, doe ik het nou niet, of krieg ik spie?
1: Hey, jij daar. Zet hem even wat harder. 12-2-4 op

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: luistert. 12-2-4.
1: 12-2-4. Weerbericht.
2: Eerst half tot zwaar bewolkt en droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Vanavond blijft het op veel plaatsen lang zonnig, behalve in het noorden. Morgen belooft het volop zomers te worden. De wind is gedraaid naar het zuidoosten en hierdoor wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. De temperaturen komen dan uit rond de 25 graden. In Brabant en Limburg zelfs ruim 27 graden. En ook zaterdag is het droog en zonnig en stijgen de temperaturen tot op sommige plaatsen 29 graden. En ook de dagen daarna blijft het droog, zonnig en opvallend warm voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Radio

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stillagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd. Meta 29 en Google 60. Veel te weinig aldus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Klanten die de producten in huis hebben worden door de supermarktketens dringend verzocht de noten niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfield Festival 2026 in Lunteren. Op 29 en 30 mei vieren we de jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
3: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
2: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

advocaten. Nam hij de vlucht en niemand had dat in de gaten. Er was geen mens die hem nog kon weerhouden om met zijn allerliefste Leila te gaan trouwen.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag is het droog en de zon zal zich geregeld laten zien. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 graden in het Waddengebied tot 23 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 8 graden in het noordoosten tot 12 graden in het zuidwesten. Vanaf morgen wordt het zomers. De zuidoostenwind stuwt warme lucht onze kant op en dat gaan we merken ook. Gemiddeld wordt het op deze zonovergoten vrijdag een graad of 25 met een uitschieter van 27 graden in Brabant en Limburg. In het noorden is het iets frisser. Zaterdag stijgt het kwik nog iets verder naar zelfs 29 graden. Het is zonnig en kan benauwd aanvoelen vanwege de hoge luchtvochtigheid. De Pinksterdagen verlopen zonnig en zomers. Op sommige plaatsen kan het zelfs tropisch worden met 30 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

Verhaal over vrede heb ik al vaak gehoord. Het verhaal van de mens in oorlog steeds vermoord. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht, vervuiling overal. Het verhaal van de zee die door het gif bederft. Het verhaal van de vis die in het water sterft. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht, vervuiling.

0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
1: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.
2: There she was

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een record aantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 8 graden in het noordoosten tot 12 graden in het zuidwesten. Vanaf morgen wordt het zomers. De zuidoostenwind stuwt warme lucht onze kant op en dat gaan we merken ook. Gemiddeld wordt het op deze zonovergoten vrijdag een graad of 25 met een uitschieter van 27 graden in Brabant en Limburg. In het noorden is het iets frisser. Zaterdag stijgt het kwik nog iets verder naar zelfs 29 graden. Het is zonnig en kan benauwd aanvoelen vanwege de hoge luchtvochtigheid. De Pinksterdagen verlopen zonnig en zomers. Op sommige plaatsen kan het zelfs tropisch worden met 30 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten hits.

0: Of 2-4.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: hits die blijven hangen. 12-2-4. Ook op plekken waar je ze niet verwacht.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

De plaatjes van Aam ging onder voor alle luisteraars, ook voor alle amateurs die erbij zijn, weer van Aam. Ook om voor dit hele team van de 12-2-4 plagen, in ieder geval om die kant uit. Ook om de luisteraars uit de 12-24 kilowatt, de middengolle band, plagen om die kant uit.

En weer wat plaatjes op de donderdag, de muziekavond bij de Scheepsjager met Madonna. Je kunt in ieder geval reageren op dit programma, dat is 06-23-33-20-98. Dat is 06-23-33-20-98. Of in via de website van de radio 1224.nl. In met de verzoekbox en dan komt het ook een dik voor elkaar, hè.

Volgende plaat ook nog omdraaien voor de Blokhutta. Hier worden moet een plaatje weer van André van Duin, Willempie, komt er zomaar aan. Ronald Huisman. Plaatje in ieder geval ook uit die kant uit, hè, met de verder aanwezigen daar. Nou, lukt het maar mooi met, hè.

De pleit is in ieder geval een dikke hand uit. Ronald Huisman. Ook om burgemeester Willempie. Ja, André Verduin, ik komt er zo maar achteraan, hè.

Nou, dan komt de plaatjes in brand in de volle tempel. In ieder geval van André Verduin, Willempje. In van Ronald Huisman en Koen Uitendaal.

Wat heb ik de plan nog voor draaien voor Alex, de Veronica vanuit Westra. Lagen hem die kant uit. Ook een Mappie en Dirkje daar vanuit Tubbedding. Lagen hem die kant uit. Ook een Ada Hensen, de lagen hem die kant uit. Ook Ina, lagen hem die richting uit. Ook om Ton heen, de plan gaan in ieder geval die kant uit richting Kesteren of Kasteren. Ja, die adem weer weg, hè. Ook om Ronald Ruitsman, de plan gaan ook om die kant uit. En de Blokhut. Verder gaat de plan druk om onder van de luisteraars, alle amateurs die erbij zijn. Ook voor het hele team van de 12-2-4.

Ook een christenrode adelaar vlag, ook om die kant uit met de lady daar. Ja, dat zou ik best op je het nog vergeten, hè? Ook om Richard de Grensjager vanuit Oldenzaal, daar gaan ook om die kant uit, hè? Ook om voor de Sanusie met Hercules, Johan en André, daar gaan ook die kant uit. Ook om de luisteraars, het 1224 kilowatt, de Middengollenbaan, daar gaan ook allemaal die kant uit. Een bijzonder goedenavond.

Goedenavond, Atlantis, Robert-Jan. Ook een mooie erbij bent vanaf jouw kant. Plaatje gaan in ieder geval die richting uit. Je gaat maar mooi bezig met de schoonmaak daar, met de voorjaarsschoonmaak. Dat komt wel dik voor elkaar daarin, hè. Ik heb plaatje mop verzocht hier van Mieke. Eén droom van de nacht. Nou, ik hoop dat die weer goed is, hè. Ik hoop dat de kwaliteit nog een klein beetje goed ben. Daar doen we het weer voor, hè. Het is nog wel mooi weer voor Robert-Jan in de tuin. Ik kan het hier ook wel vernemen hier. Ja, de temperatuur is stijgend aardig hier. Hè? Maar luister maar mooi met de verder aanwezigen daar. Dat het Atlantis, Robert-Jan.

En de jingles waren ook weer toppie, hè, Robert-Jan. Dat was uitstekend weer. In ieder geval een bijzonder goedenavond, de luisteraars amateurtje. Binnen in verbond met de scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rustig hier vanaf de boulevard hier vanuit Stapos.

Ook om Bert, hij nou nog bent op Tilbering. Plan in ieder geval kwam die kant uit richting de kampong. Ook om Stef de boeken hier. De plan gaat niet die kant uit, hè. En ook om Woutje. Plan ik om die kant uit.

0: live muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

De volgende plaat is speciaal van DJ Katinka 3, Rob van Rossum. En de Dotterbloem twee keer vanuit Montfort. Plan gaan ook hem die richting uit. Ook hem Johan Bunschop, mevrouw Bunschop, chauffeur Bert van Rossum. Dat wordt hem aangeboden door de burgemeester vanuit Montfort. In ieder geval Ronald Reusman, in ieder geval bedankt daar vanaf jouw kant. Daar plaats je in ieder geval die kant uit, Ritje Montfort. Nou, ik heb een plaatje weer opgezocht hier van K3, hè? Van 1000 of 10.000 luchtballonnen. Maar dat komt er zo een macht aan, hè? In ieder geval een bijzonder goedenavond, de luisteraarsamateurs. Je bent in verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks vanaf de boulevard hier vanuit Staphorst. Je kunt hem reageren op dit programma. Dat is 06 23 33 2098. 06 23 33 2098. Of in via de website van radio1224.nl. Helemaal op de verzoekbox. En dan komt het ook een dik van elkaar, hè?

Nou, de plaat is speciaal voor de DJ Katinka K3 van Rossum. Vanaf de Bottenbloem, haar Dottenbloem. Dan allemaal vanuit Montfort. En Johan Bunschop, mevrouw Bunschop, chauffeur Bert van Rossum. En nog een van de burgemeester vanuit Montfort. En dan wordt hem aangeboden, Ronald Huisman. Naar Ronald, plaatje gaan hier wel die kant uit.

we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid. En op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet

Bella, ja, nog wat hè. Bella, Mia, Amore. In de vraag gaat nog een richting Walwijk. Chris en de lady daar. De Rode Adelaar. We gaan de boeken hier vanuit de polder. Ook een mooie erbij bij Stef. En dat de plaatjes hier aanstaan, hè? Dan doen we het weer voor.

0: Ja, ja. Lola moet er even door, hè. Je hebt klanten.
1: Hallo, ik wil even mijn verhaal vertellen van mijn eerste grote liefde. Mag dat? Ik was 18 en zij was 12 jaar. En het was liefde op het eerste gezicht. Ik zag ze en ik was meteen helemaal gek van haar. En ja, een oud deuschevootje.
2: Een oud deuschevootje.
1: Van 300 piek.
2: Van 300 piek.
1: Zag ik eens te koop staan.
2: Zag ik eens te koop staan.
1: Zo'n kans leek uniek. Ik snelde naar binnen.
2: Ik snelde naar binnen.
1: En ik betaalde contant.
2: Betaalde contant.
1: Toen kreeg ik de sleutels.
2: Toen kreeg ik de sleutels.
1: Een lach en een hand.
2: Een lach en een hand.
1: Nou, toen kreeg ik pas de sleutels.
2: Toen kreeg ik de sleutels.
1: Tjonge, een lach en een grote
2: hand.
1: En ik in mijn eentje.

dan krijg je die in, hè. Misschien maar anders en ze gaan rechtdoor. Welkom, goedenavond Steven. Graag een mooi plaatje voor jullie zelf, voor Wout, mezelf. En ook even voor het hele team van 1224. In ieder geval de groetjes. Ze worden mooi meegeluisterd daar in Veenendaal. Ada Hensen, neem bedankt vanaf jouw kant. Plaatje gaat niet op al die kant uit, hè. In ieder geval ook een bedankt vanaf jouw kant. Plaatjes in ieder geval voor de verder aanwezigen daar. In ieder geval een bijzonder goede avond, de luisteraars amateurs. Je bent nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks vanuit Stapos. Je kunt altijd nog maar reageren op dit programma, dat is 06-23-33-2098, of in via de website van radio 1224.nl, in op de verzoekbox, en dan komt het ook een dik voor elkaar, hè. In ieder geval een plaatje voor onszelf hier in Van Wout. En voor mezelf en voor iedereen die erbij meeluistert. In ieder geval een fijne uitzending, dankjewel. En dan wordt zo hem aangebonden, Ada Hensen vanuit Veenendaal. Nou, de plaatjes gaan in ieder geval die richting uit, hè.

Verder wil ik hier vandaag nog een ruim voor de Ronald Ruisman. Nou, daar komt wel mooie meer aan hier van de blokhut nummer 10. En een heel oudje hier. Van Jodel Jerry. Nou, daar komt er zo maar achteraan, hè.

We hebben even een mooi plaatje voor Mark Gerritsen. Voor iedereen die mee zit te luisteren. Van en Rioch, George en Miranda. In ieder geval Miranda, bedankt vanaf jouw kant. Ik heb een plaatje opgezocht van Mark Gerritsen. Maar ik hoop dat het plaatje zo goed is, hè. Je hebt er genoeg staan hier. Ja, de hitradio hoort er bij me sowieso, hè, Miranda. In ieder geval, dankjewel vanaf jullie kant. Plaatjes zijn in ieder geval die richting uit. In het zuiden van het land, Breda.

Ook in de Milano met Lady Ike, Rika en met Saskia vanuit Duitsland aan. Vandaag gaan we hem die kant uit. Hè. Dat is wel een mooie Duitse erop gooien hier over. Dat komt wel goed, hè?

bijzonder goede naam, dames en heren luisteraars. Je bent nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks vanuit de boulevard hier vanuit Staphorst. Naar de Milano en de Lady Ilka met Saskia vanuit Duitsland. Naar boom in Friesland daar. Laat je gaan in ieder geval ook die kant uit oeveren.

Van de week ook een prima weer meegekregen vanaf jullie kant daar. In ieder geval de plaatjes gaan hem in die richting uit, hè, Uwe. Ik heb een mooi oudje opgezocht hier van Leinie Ludwig, van mijn moeder. Waar een Chicoinerin. Nou, kunnen we die ook goed eens zeggen, Uwe, hè.

Verder gaan de bladen er ook onder vallen. Luisteraars, alle amateurs, ook voor de teamleden van de 1224. Ook onder de luisteraars uit de middengolfbanden, de 1224 kilowatts. De bladen gaan er in ieder geval die richting uit. Ook om voor Appie en Dirkje daar vanuit Tubbedding. En ook om voor Chris, de Rode Adelaar met de Lady daar vanuit Welwijk. Ook om Klaas de Pik Penta Radio vanuit de Hoge Noorden daar. Daar gaan we die kant uit, hè.

0: super mooie plaat en luisteren met plezier mee. Groeten aan het hele team van het 1224. Aan jullie zelf, Christen Rode Adelaar. Groeten van Hein Ton vanuit Kesteren. Hein Ton vanuit Kesteren en bedankt voor het berichtje van jou. Je wordt een plaatje in ieder geval die kant uit. Het is een mooie. De muziek je bevalt daar, hè? Daar doen we het in ieder geval weer voor. In ieder geval bedankt vanaf jouw kant in Hein Ton. Of Hein Ton.
1: I got a postcard from my baby. She said she's coming back.
0: Luister maar een mooi met haar in Kesteren.
1: If I could forgive her for that day she...
0: De plaatje gaat in ieder geval die kant uit, hè?

In ieder geval de luisteraars, amateurs, je kunt nog reageren op dit programma. Dat 06 23 33 2098. 06 23 33 2098. Of in via de website van radio 12.24.nl. En dan helemaal de verzoekbox. En dan komt het ook een dik voor elkaar weer, hè. Of in een sms'je of een appie. Dat komt ook goed, hè. Nou, dat komt op handen, hè. Hey, naar Ton.

De volgende plaat is van Reusman. Dan moet een plaatje weer van Annie. Of Maggie. Met Annie ook mijn tasje vast. Nou, die komt er zo maar achteraan, Reusman. Richting Montfort. Plaat gaat in ieder geval richting Montfort weer in de blokhut. Dus je mag een mooi met hoor. En met de verder aanwezigen daar.

Nou, dan komt plaatje man, Ruisman van Maggie. Met Annie houdt mijn tasje even vast. Nou, die komt er zo, man, hè. Ook weer een bedankt vanaf jullie kant, hè.

0: Feitor.
1: Feitor.
2: Op zekere dag liet ik een vreemde man mijn revolver zien. Hij vroeg me, beste kerel, staat je naam daar ook nog op misschien? En toen ik ja gezegd had, pakte hij me vlug het wapen af. Handen hoog, meneer. En tot ziens maar weer. Toen dacht ik,

maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag daarop heeft toen mevrouw voor mij direct een krant gekocht. Ze zei, je hebt de bank beroofd en daarom word je nou gezocht. Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht? Toen dacht ik,

Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mijn vrouw was bij hem en ze had de splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, eet er lekker van. Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, brak eerder aan dan ik had gedacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw. En toen brak het touw. Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken. Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.

Ik staar wat naar het podium en dan besef ik dat ik zojuist enorm verslagen ben. Niet door Evers, maar door een onbekende jongen met een snor die ik echt nergens van herken.

0: live muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: galopperen door de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu een mottenzak bij ons in de kast.

0: Bijzonder goedenavond, amateurluisteraars. Zo binnen we tot einde gekomen van het platenprogramma van de Scheepsjager met Madonna.
1: Genomen, ihre Kopf abgerissen und zum Fenster rausgeschmissen, Annalisa.
0: De plaatje ging eronder voor Jan en alle man, voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook om de luisteraars op de 12-2-4 op de middengolle band.
1: Annalisa.
0: En ook om de 10-leun van de 12-2-4. Voor de kwaliteit weer goed van de muziek. De muziekkeuze een klein beetje in de smaak gevonden is. Daar doen we het voor, hè.

0: dat weet ik ook niet, hè, waarvoor die boos is.
1: Ik liebe nur die.
0: In ieder geval, de luisteraars, amateurs, bedankt weer voor het luisteren weer. Tot de volgende keer, als toegelaten dat mogelijk is. En ik zou zeggen, over 14 dagen, de andere week ben ik er niet, hè. Ben ik niet aanwezig in de studio. Dan weet dat allemaal in, de luisteraars, amateurs. Andere week geen uitzending, maar die week erop wel weer, hè.

Allemaal weer bedankt, tot de volgende keer. Gegroet hier vanuit deze studio. Kom nog één achteraan hier, de koekoekwals. Dan is het gebeurd, hè.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1024 weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten en 12 in het westen van het land. Het blijft droog en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het noorden bewolkt. Elders breekt de zon al snel door. 'S Middags is het bijna overal zonnig en bij weinig wind wordt het 23 graden in het noorden en 27 in het zuiden van het land. Ook 's avonds schijnt de zon volop. De dagen erna blijft het zonnig en zomers warm met temperaturen die vanaf zaterdag richting de 30 graden gaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Goedenavond, Radio 1224. Altijd Piraat Eats. Blijf nog even wakker.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: One, two, three, four.
1: I'm like,

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Leuven.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
3: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vannacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten en 12 in het westen van het land. Het blijft droog en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het noorden bewolkt. Elders breekt de zon al snel door. 'S Middags is het bijna overal zonnig en bij weinig wind wordt het 23 graden in het noorden en 27 in het zuiden van het land. Ook 's avonds schijnt de zon volop. De dagen erna blijft het zonnig en zomers warm met temperaturen die vanaf zaterdag richting de 30 graden gaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Ah, ik heb helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.